0: ik moet naar Roma.
1: Sì, sì, Roma. Ah, jeans, molto belli.
0: Oh, mi levis, mooi dat hij mooi is.
1: Ah, i levis sono splendidi, li ho anch'io.
0: Ja, ja, jij hebt ook een levis met een lipje.
1: Sì, un levi con etichetta, molto bene.
0: Ja, mooie benen hoor, maar wel van mijn lipje afblijven.